0: De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Een persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was netjes sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. Bij de aanslag kwam een Poolse vrouw om het leven. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In die Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. En Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. En dat is een maatregel tegen de drukte in de stad. Het weer, her en der bewolkt. Later vandaag is het overal zonnig en het wordt 24 tot 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteit op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor Kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is het typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Er zijn zonnige momenten en het blijft overwegend droog. Al kan ik een enkele lichte bui vanochtend en begin van de middag niet geheel uitsluiten. Doordat de wind vanuit het noordwesten waait, wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22. Maar dat vind ik een prima temperatuur. Vanavond vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanmorgen is het totaal anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. Door veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verderop, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
5: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
4: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
6: Die komen elk jaar hier naartoe. Vind ik hartstikke leuk.
7: Ze zijn ook heel benaderbaar. Hè? Ik sta dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets. En dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
4: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid, meldt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan wordt het 24 tot 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het

0: luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken op oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en de landingsbanen zijn aangepast, de terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over Poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, al dus de eigenaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag op en top zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Vanmiddag is het met 26 graden warmer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond zwakt de wind af en is het nog warm. Met weinig wind en bewolking daalt de temperatuur vannacht naar 1 graad of 16. Morgen verwacht ik een strak blauwe lucht. Met veel zon wordt het al snel warm. In de middag is het tropisch met 31 graden. De wind waait morgen vanaf het land en brengt geen enkele verkoeling. De tropische warmte is donderdag alweer verdwenen, want de wind draait dan naar het westen. Het is nog prima zomerweer met zon en mooi weerwolken. En in de middag wordt het toch nog 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Now let that guitar fall in.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
6: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
7: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
5: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
8: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
5: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. Boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. En de politie Noord-Holland is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel, meldt de NH Nieuws. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. Het weer, het is een graad of 14. Later vandaag wordt het overal zonnig. Dan wordt het tussen de 24 en de 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou in afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden

0: meeste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast, de terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over Poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met twee schotwonden en een verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op drie poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag op en top zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Vanmiddag is het met 26 graden warmer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond zwakt de wind af en is het nog warm. Met weinig wind en bewolking daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 16. Morgen verwacht ik een strak blauwe lucht. Met veel zon wordt het al snel warm. In de middag is het tropisch met 31 graden. De wind waait morgen vanaf het land en brengt geen enkele verkoeling. De tropische warmte is donderdag alweer verdwenen, want de wind draait dan naar het westen. Het is nog prima zomerweer met zon en mooi weerwolken. En in de middag wordt het toch nog 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ron van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
6: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
8: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
6: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele dag.

0: Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ja, soms doe je dingen waar je later spijt van krijgt. Mij is dat ook overkomen. Een tijd geleden heb ik iemand uit mijn leven verbannen, maar nu bekruipt me steeds meer het gevoel dat dat geen goede zet is geweest. Ik weet niet waarom ik de dingen deed die ik heb gedaan. Laat staan dat ik kan begrijpen waarom ik al die nare dingen heb geroepen. Ach, het zal mijn trots wel zijn geweest. Die kan soms zo scherp zijn als een mes dat je ziel langzaam doorboort. En woorden kunnen af en toe net zo dodelijk zijn als wapens. Wat gebeurd is, is nou eenmaal gebeurd. Dat valt achteraf niet meer te veranderen. Jij gooide de deur achter je dicht en ik hield mezelf voor dat ik dat helemaal niet erg vond. Maar in werkelijkheid verloor ik alles wat ik had en stortte mijn leven compleet in elkaar. Misschien had ik je gewoon moeten zeggen dat het me speet. Zou je dan zijn gebleven? Maar ja, ik durfde mijn excuus niet aan te bieden. Daar was ik veel te koppig en veel te trots voor. Bovendien was ik ook nog gesteken blind, omdat ik niet doorhad dat ik mijn hele leven overboord had gegooid op dat moment. Soms maak ik mezelf gek met de gedachte dat ik de klok zou kunnen terugdraaien, dat ik al die nare woorden zou kunnen terugnemen. En dan zou jij misschien wel bij me gebleven zijn. Misschien hield je dan zelfs weer van me, zoals je dat vroeger ook altijd al deed. Het is een gedachte die me gek maakt. Want de klok kan niet teruggezet worden. Die tikt gewoon verder. Ook zonder jou.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou in afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken op oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergroening moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, al dus de eigenaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag op en top zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Vanmiddag is het met 26 graden warmer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond zwakt de wind af en is het nog warm. Met weinig wind en bewolking daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 16. Morgen verwacht ik een strak blauwe lucht. Met veel zon wordt het al snel warm. In de middag is het tropisch met 31 graden. De wind waait morgen vanaf het land en brengt geen enkele verkoeling. De tropische warmte is donderdag alweer verdwenen, want de wind draait dan naar het westen. Het is nog prima zomerweer met zon en mooi weerwolken. En in de middag wordt het toch nog 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooijen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten te mikken op oktober van dat jaar om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven en dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en de landingsbanen zijn aangepast, de terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag op en top zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Vanmiddag is het met 26 graden warmer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond zwakt de wind af en is het nog warm. Met weinig wind en bewolking daalt de temperatuur vannacht naar 1 graad of 16. Morgen verwacht ik een strak blauwe lucht. Met veel zon wordt het al snel warm. In de middag is het tropisch met 31 graden. De wind waait morgen vanaf het land en brengt geen enkele verkoeling. De tropische warmte is donderdag alweer verdwenen, want de wind draait dan naar het westen. Het is nog prima zomerweer met zon en mooi weerwolken. En in de middag wordt het toch nog 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes, kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou in afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken op oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en een verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is vandaag op en top zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Vanmiddag is het met 26 graden warmer dan de afgelopen dagen. Daarbij waait een zwak tot matige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond zwakt de wind af en is het nog warm. Met weinig wind en bewolking daalt de temperatuur vannacht naar 1 graad of 16. Morgen verwacht ik een strak blauwe lucht. Met veel zon wordt het al snel warm. In de middag is het tropisch met 31 graden. De wind waait morgen vanaf het land en brengt geen enkele verkoeling. De tropische warmte is donderdag alweer verdwenen, want de wind draait dan naar het westen. Het is nog prima zomerweer met zon en mooi weerwolken. En in de middag wordt het toch nog 28 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Nadevesting en Blaricum 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken op oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uren is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij het Gelredoom 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam langs de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken ook oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en de landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uren is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes, kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkusterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvluchten, dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken ook oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uur is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld een kwartier extra voor de, dankzij een eerdere kapotte auto. De weg is daar nu weer helemaal vrij gelukkig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Voor Nijkerk 3 kilometer en 10 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Old Covent Garden. I remember only too well.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes, plan naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvluchten, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, tenminste ook oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, al dus de eigenaar.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uren is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes 10 minuutjes vertraging. En 5 minuten oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in elk geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd eerder vandaag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar niet alles kon bewezen worden. En in Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. Het weer zonnig bij 25 tot 30 graden. Vannacht koelt het af tot 17 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkusterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken ook oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en de landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en een verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, al dus de eigenaar.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uur is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En een kleine 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef. 6 kilometer file door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in, die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A27 vanuit Utrecht naar Almere, over 4 kilometer tussen Hilversum en Eemnes. Vertraging daardoor is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een auto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp was vannacht betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Onderzocht wordt of er explosieven in zitten. De omgeving is ontruimd, de vier inzittenden zijn gevlucht. In Frankrijk zijn uit voorzorg meer campings ontruimd vanwege de bosbranden bij Bordeaux. Daar is nu zo'n 86.000 hectare natuur verbrand. Vier brandweerlieden zijn om het leven gekomen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Die worden beschuldigd door justitie van poging tot moord. En het weer een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes kwam naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende drie jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou een afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkesterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvlucht, al dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten, te mikken ook oktober van dat jaar, om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast. De terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en een verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, al dus de eigenaar.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uur is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A27 vanuit Utrecht naar Almere rijdt het verkeer langzaam tussen Hilversum en Huizen. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op het Oudvoort verkeer is 10 minuten op de A27. Vanuit Utrecht naar Almere wordt langzaam gereden tussen Hilversum en Eemnes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het onderzoek van de EOD in Amsterdam-Osdorp naar een gecrashte auto met mogelijk explosieven is nog in volle gang. Vannacht werd de auto in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Voor de zekerheid is de buurt rond de auto ontruimd. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 7 in het Zuiderpark. Er was een hogere straf geëist, maar de rechtbank vond niet alles bewezen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgeleid. En het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Het terrein van de gesloopte voormalige scholengemeenschap Arkes, pal naast de oostrand van het stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereidingen al lopen, maar zij willen van het college weten hoe zich dat dan verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH-supermarkt die nu in het nabijgelegen ABC-gebouw zit. Dat gebouw staat op de nominatie voor sloop en de winkel zou in afwachting van een nieuw onderkomen naar het Arkusterrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu daar ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen worden verwacht. En daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op ingebruikname in november 2027 voor passagiersvluchten, dus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten te mikken op oktober van dat jaar om alle bestuurlijke voorwaarden rond te hebben. Er zijn namelijk nog wel losse eindjes. Een groot punt is dat voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven en dat is geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken zijn voorbereidingen nodig. De verkeerstoren en landingsbanen zijn aangepast, de terminal staat er, maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar. En het laatste nieuws over poes Ellie, die anderhalve week geleden door haar eigenaar buiten werd aangetroffen met 2 schotwonden en verbrijzelde heup. Haar poot is toch geamputeerd. Ook een gespecialiseerde kliniek zag geen andere oplossing meer. Ellie revalideert nu en moet leren lopen op 3 poten. Dat lijkt overigens wel te lukken, aldus de eigenaar.
6: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: De rest van de dag is het heerlijk zomerweer in Lelystad. Het blijft droog en de zon schijnt volop. De komende uur is het 25 of 26 graden bij matige westelijke wind. Ik verwacht een mooie, rustige en heldere avond. Het is nog aangenaam warm bij zonsondergang. Daarna daalt de temperatuur naar 16 graden. Morgen is de lucht strak blauw. Met veel zon en een zwakke wind vanaf het land wordt het in de middag tropisch warm met 31 graden. Donderdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Daardoor is het niet zo heet meer. De zon schijnt wel geregeld, alhoewel 28 of 29 graden als middagtemperatuur is best nog warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Goedenavond, luisteraars. U luistert weer naar de Dinsdagavondsalon. Het taalkunstprogramma van Flevoland. En vanavond hebben we een bijzondere gast. Hij heet Joost Baars. Aangenaam, Joost Baars. Welkom.
1: Dag, Jules Baars.
0: Hij begroet mij als Jules Baars. En, hij zit hier in de studio. Het is een dichter met Amsterdam. En duidelijk is wat zijn band met Lelystad en Flevoland is. Want ik ben zijn vader. De presentatie vandaag wordt gedaan vooral door Ginny Smit. Welkom, Ginny.
2: Nou, dankjewel, Jules.
0: En door mijzelf, als ik wat mag zeggen. En we hebben aan de knoppen onze oude vertrouwde Ernst Blokker.
2: En dat dag, Ernst. Superleuk, Ernst, dat je er weer...
0: En hij is er weer eens een keer. Niet dat Finai Anroet vervelend is. Die vinden we ook prachtig. Maar we vinden het best leuk dat Ernst er weer is. Het nieuws.
2: Het nieuws, Jules.
0: Ik ga iets verklappen.
2: Wat zeg je? Jij hebt heel spannend nieuws.
0: Ja, ik heb heel spannend. Ik ga eerst iets verklappen. Wij bestaan dit jaar 5 jaar. En daar gaan we wat mee doen. We gaan daar in ieder geval iets speciaals van maken. Dat doen we in oktober. En wat? Dan moeten de luisteraars maar op Facebook gaan bekijken. Of de krant bijhouden, want het zal in de krant gepubliceerd worden dat wij 5 jaar bestaan. En daar gaan we een extra activiteit doen. Dat bespreken we de 30e juli. En dat wordt een heel feest. Dat is 1. Dan is er op dit moment gaande in de Waterwijk Arthouse. Daar is Malou Kamstra. Die heb jij vorige week geïnterviewd, hè? Ja. Malou Kamstra is daar bezig om iedereen in de gelegenheid te stellen een verhaal te maken en daar een boek van te maken. Hartstikke leuk is dat. Marlou, de kunstenaar is, die dat doet. Als je wil meedoen, dan kan dat nog. Maar dan moet je wel heel snel appen of bellen met nummer 06-879-333-67. Ik herhaal hem. Heb je een pen? 06-879-333-67. Het verhaal staat ook in de salon op Facebook. Op Facebook, ja. En dan is 9 augustus. Hebben we weer een poëtische bijeenkomst in ons moestuintje. Het moestuintje van Mila, van de stichting Mila. En die moestuin is op het Amsteldiep in Lelystad. En dan vragen mensen, waar is dat dan? Nou, als je op dat Amsterdam bent, dan zie je hem direct.
2: Ja, je hoort het anders wel, hoor.
0: En je hoort het, ja. Het heeft geen adres. En je ruikt het ook, want frisse groenten. Ja. Dus, als je erbij wil zijn, het begint om 4 uur 's middags, 16 uur. En we sluiten af met een gratis diner. En dat diner is ook nog eens halal. Dus wat wil je nog meer? En iedereen is welkom. Maar wil je optreden, dan ben je welkom. Wil je een lied zingen, een verhaal of een dans of een gedicht voordragen, dan kan dat. Maar je moet je dan wel aanmelden. Niet alleen om op te treden, maar ook voor het diner. En aanmelden doe je via, ik ga het nummer herhalen, 06-23-96-5482. Ik herhaal 06-23-96-5482. En ook deze aanmelding staat op Facebook in de Salon Lelystad. Dus ga gauw kijken. Dat was het nieuws.
2: Ja, nou geweldig. Ja. Het is nog steeds een beetje stilletjes, vind ik.
0: Maar heb jij nog nieuws?
2: Nee, joh. Ja, privé nieuws.
0: Joost, heb jij nieuws?
1: Geen nieuws.
0: Geen nieuws. Geen nieuws. Nou, dan gaan we nu.
2: Ja, luisteraars, blijf luisteren. Want we gaan dadelijk eerst naar een prachtig muziekje horen. En dat is tegelijkertijd de introductie van onze gast van vanavond, Joost Baars. Joost heeft een bundel gemaakt, zijn tweede, waar ik helemaal weg van ben. En daar gaan wij het dadelijk over hebben. We gaan het hebben over de hele structuur die in mijn ogen magistraal is georchestreerd, werkelijk. En dat gaan we straks allemaal horen. En dan gaan we ook nog in op de inhoud, want die is minstens zo geweldig. Dus ja, ik zou zeggen, blijf gekluisterd aan deze uitzending, want het wordt spannend.
0: En wat is het muziekje?
2: Dat gaan we nu beluisteren. Dat is een nummer van Laura Viers, zeg ik dat goed?
1: Viers, ja.
2: Ja. Daar gaan we nu naar luisteren en dan gaan we het hebben over Joost.

0: helemaal door jou uitgezocht. Kun jij ons uitleggen waarom dit nummer? Nou, het heet The End Time, hè?
1: End Time. End Times, ja. Een regel uit het lied is een motto in het gedicht. In mijn bundel. When I think of the end times, you come to mind. Die plaat, waar die vandaan komt. Is een hele mooie plaat. Is een echtscheidings-LP. Is dus eigenlijk een soort een plaat vol afscheidsliederen. En wat ik er zo tof aan vind, is dat zij dat. Het is bij haar een scheiding dus. Mm-hmm. Dat zij in haar teksten. Gaan de hele tijd over klimaatverandering. En over. Nou ja. We spreken nu terwijl Europa in de fik staat, eigenlijk. Dat geeft mij in elk geval een gevoel van end times. En ik vind het zo mooi hoe zij niet zozeer iets aanklaagt of doet alsof ze iemand ons iets vertelt wat we nog niet weten. Maar het is eigenlijk gewoon natuurlyriek. Maar het is geen natuurlyriek zoals je wat je daarbij voorstelt. Is van, oh, wat is de natuur toch mooi. Nee, natuurlyriek is zoals het de eerste Nederlandse zin ooit opgeschreven. Alle vogels zijn inmiddels nestjes begonnen. Waar wachten jij en ik nog op? Mm. Dat is natuurlyriek. Dat drukt iets uit door naar de natuur te kijken. En als je nu iets uitdrukt, bijvoorbeeld verlies, en je kijkt naar de natuur, dan vind je daar heel veel inspiratie. Helaas. En dat heb ik eigenlijk. Dat is een motto in het boek geworden, omdat. Het is een boek dat grotendeels over de dood van mijn moeder gaat. Maar dat klimaat komt er de hele tijd. Komt de hele tijd in dat soort lyriek. Komt het voor, zeg maar.
0: Ook als een soort metafoor.
1: Ja, goed. Als een soort metafoor. Maar ja, het is helaas geen metafoor. Nee, nee. Maar in het geval dat je het als beeld gebruikt, is het een soort metafoor. Maar het is ook. Ja, dat heb ik wel vaker. Als je een heel hevige emotie hebt, bijvoorbeeld je verliest iemand of er is iets anders aan de hand, dan loop je door de wereld en dan zie je dat de hele tijd overal gebeuren. Ja, dus. Toen dit boek uitkwam, toen zag ik ineens overal dat iedereen met boeken over zijn moeder bezig was. Mm. En toen mijn moeder overleed, zag ik dus inderdaad ook de hele tijd. Oh ja, tekenen van het einde van de wereld of zo. Van onze wereld in elk geval. Dat soort, het richt je blik. Dus het is ook geen metafoor. Het is ook gewoon, je hebt verdriet en dan kijk je om je heen en dan zie je die dingen.
0: Nou ja, luisteraars, we praten nog steeds over de bundel Toen ik je kwijtraakte, hè? En nou ja, je zei net al, hè, het gaat over het verlies van mijn moeder, de rouw. Maar het gaat over veel meer. En dat is onder andere wat je ook net zei, hè, dat je nu overal geconfronteerd wordt. Wat ik me namelijk afvroeg in een van jouw gedichten. Mm-hmm. Is het nou zo dat door het verlies van je moeder, dat iedere dagelijkse ervaring in een ander perspectief komt te staan? In een andere beleving?
1: 100%. Ja. Ja. Toen mijn moeder overleed, las ik een boek. Van de Franse filosoof Roland Barthes. Dat heet het Rouwdagboek. Dat is gewoon het dagboek dat hij bijhield toen zijn moeder overleed. Maar hij heeft het voordeel dat het echt een hele goede denker is. En hij zegt. Omdat je voortkomt uit je moeder, is de dood van je moeder ook een soort van. Het fundament onder je bestaan wordt een soort weggeslagen. Zo, daarna is er niets meer tussen jou en de afgrond. Of zo. Dat is hoe hij het ongeveer formuleert. Dus het heeft invloed op. Zo was het voor mij nou. Uh-huh. Het heeft invloed op alles. Op je blik naar alles. Ja. En op alles wat je doet. En alles wat je voelt. En alles. Echt alles, ja.
0: Nou ja, ik voelde dat heel erg. Je schrijft op een gegeven moment over een nacht dat je met je geliefde in bed ligt. En eigenlijk een gewone, iets wat dagelijks gebeurt. En dat je dat ineens op een hele andere manier beleeft en waarneemt.
1: Nou, dat is wel grappig. Want dat is dus een heel oud gedicht. Geschreven ver voordat mijn moeder überhaupt ziek was trouwens. Maar ja. Het is natuurlijk ook niet zo dat onze blik alleen maar verandert als onze ouders doodgaan. Hè? Dat gebeurt de hele tijd. Ja. En ook dat. Nou ja, dat is een van de aspecten van. Er zit dus in de bundel toen ik je kwijtraakte. Zitten een soort gedichten die allemaal beginnen met de zin toen ik je kwijtraakte. De eerste keer, de tweede keer, de derde keer, de vierde keer. Dat moment van verlies en moment van rouw is ook iets dat de hele tijd gebeurt, denk ik, in ons leven. Dus ja.
0: Nou ja,
1: daar denk ik dat het past. Als de manier waarop je het leest, wat heel legitiem is.
0: Ja, ik vind het prachtig hoe je dat gedaan hebt. En in eerste instantie dacht ik van, hey, al die gedichten over toen ik je kwijtraakte, geeft dat nou een ontwikkeling weer? Geeft het een chronologie weer? Of is het een, moet je dat zeggen, een soort statement, rouw is nooit lineair. Er komt steeds weer een nieuw besef, een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe dageraad. Is dat?
1: Als je er een statement aan wil hangen, dan is dat het laatste. Het laatste absoluut zo, ja. Ik heb heel erg geprobeerd om geen lineaire bundel te maken.
0: Ja.
1: Ja. Het is bijna niet te doen, hoor. Ik weet niet of het gelukt is.
0: Ik denk
1: omdat je altijd het ene na het andere zet in een bundel. Ja. Daar ontkom je niet aan.
0: Maar je eindigt met, en vandaag kwam het nieuws over jou. Dus dat is toch ergens aan het einde.
1: Aan het einde is, inderdaad, vanochtend kwam ineens het nieuws dat je er niet meer bent.
0: Ja.
1: Maar ook dat is iemand anders, hoor. Dat is een vriendin van me.
0: Ja. Dat is toch universeel.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het tijd wordt om eens wat te gaan horen van jou.
1: Dat is goed.
0: Welke?
1: Wat wil je horen?
0: Ik vind het moeilijk een keuze te maken. Zullen we gewoon eens beginnen met De Zaaier?
1: Helemaal goed.
0: Dat vind ik een prachtige opening. Ook het eerste gedicht in de bundel. Ik zou zeggen, the floor is yours.
1: De zaaier schrijft niet, zegt hij. Maar wat is een gedicht als het niet is wat er uit aarde opkomt? Iets dat je er een jaar getij geleden in hebt neergelegd. Iets naar de zon, iets naar omhoog, iets naar het oog waarin het zich voleinden wil, het rooibaar worden kan. En zie daar de zaaier dan. Zie hoe hij hongert naar die dag. Hij weet dat het nu nog niet mag. Hij staat voor zijn nog ondergrondse paradijs en wacht. En ach, wat wacht hij goed. Hij kijkt me aan en sust me. Zegt, er zijn er zat die hier alleen maar komen voor de rust. Geen woord. En dan gebeurt het dat ik zaailing word en er verlangen naar zijn handen in me groeit, door hem te worden toegedekt met aarde en te wachten op het licht der zon, te liggen in zijn donkere, fertile grond.
0: Ja, ik vind hem prachtig.
1: Dank je. Oeps.
0: Ik vind hem echt mooi. Jij toch ook, Sjoe?
2: Ja, prachtig.
0: Ja. En wat ik interessant vind in dit gedicht, dat is die ontwikkeling van zaaier naar zaailing. Wat heb je daar duidelijk willen maken? Is dat het verlangen naar de dood uiteindelijk?
1: Ja, dat zit er zeker in, ja.
0: Juist.
1: Maar niet het verlangen naar de dood op een suicidale manier. Hoewel ik denk dat suicidaliteit ook een verlangen naar het leven is. Juist. Maar jij. Ik had toen een schrijfresidentie in de Wolkertuin. Dat is het voormalige tuinhuisje van Jan Wolkers in Tuinpark Amstel Glorie in Amsterdam. En daar kwam eens in de twee keer in de week of zo kwam daar een tuinman. Die heette Jaap. En daar maakte ik dan een praatje mee. En op dat moment, ik heb meestal het gevoel dat het niet lukt, schrijven. Dat is eigenlijk gewoon mijn permanente staat van zijn, is dat het schrijven niet lukt. Dus ook in dat huisje, het lukte niet. En die Jaap die zei toen, maak je niet druk. Zijn er zat hier überhaupt alleen maar komen voor hun rust. En we zijn residentie, maar dan doen ze niks. Dus dat is de anekdote. Dat vond ik zo grappig. Dat die man dat zei. En dan heb je natuurlijk de zaaier. Je hebt de mooie schilderij van Van Gogh. Dat heet de zaaier. Dat gaat natuurlijk heel erg over creativiteit en vruchtbaarheid.
0: Groei.
1: Maar het is ook iets religieus. Dus die zaaier is ook Jezus Christus. En de tuinman is ook... Maria Magdalena komt voor het eerst als de wederopgestaande Jezus tegen. En die denkt dat de tuinman is. En al dat soort dingen zitten er allemaal in. En is het verlangen naar de dood?
0: Ja, nee, je hebt het over het aardse paradijs. Ik kan me ook voorstellen, ook die laatste regels. Dus langer naar opnieuw ontwaken.
1: Nee, ja, tuurlijk. Ja, het gaat letterlijk over in de grond willen liggen. Ja, is dat dan als zaadje of als dooien? Ja. En is daar verschil tussen? Ja, dat zijn vragen die je wel mag stellen, denk ik.
0: Ja, vind ik ook.
1: Die horen bij dat gedicht. Ja.
0: Ja, ik vind hem heel erg mooi. Vooral ook omdat hij me heel erg aan het denken zette van wat is deze ontwikkeling in het gedicht en hoe. Het volgende gedicht wat jij gaat voordragen, weet je al welke?
1: Nou, ik dacht, om dan nu het gedicht dat ook op de website staat.
0: Dat gedicht van de week?
1: Doen, ja.
0: Doen we meestal aan het einde. Toen zei jij zegt dat is een mooi bruggetje nu.
1: Ik denk dat het een mooi bruggetje is.
0: Gaan we dan
1: als je dat niet erg vindt.
0: Ja.
1: Het is wel een beetje een soort van... Ik weet niet, het is een soort kerngedicht, denk ik, voor deze bundel. Oh, dit is het verkeerde gedicht trouwens.
0: Die gedichten hebben overigens geen titel, hè?
1: Nee.
0: Bewust.
1: Ja, maar ik heb nooit gedacht... mijn gedichten moeten geen titel hebben.
0: Nee,
1: dat liep, dat loopt gewoon zo. Ja, over dat bewust gaan we het zo nog wel hebben.
0: Ja. hoe dat
1: werkt, dat bewustzijn. Dat is een merkwaardig proces altijd. Maar ja, ik ben me daarvan bewust geweest dat dat zo gebeurde. En ik heb dat inderdaad zo gehouden. Dit is het gedicht. Het is tijd nu om kleiner te worden. Niet meer dan een korreltje zand. Op het pad in het bos waar je loopt. Om jezelf tot bedaren te brengen. Niet weer dat grote gebaar aan een god. De kosmos, de zinzucht. Niet meer steeds je verzetten tegen de dood. Want de dood is het veld waar je hoe dan ook uitkomt. Elk pad door dit bos leidt er naartoe. Er ligt in dat veld een klein meertje. En toen je moeder haar laatste adem uitblies, was het alsof je haar daar aan de rand ervan zag. Als een bootje dat afgeduwd werd door niemand. Zoals in die film, weet je nog. Daar ging ze, over het water. Verdween in de mist die daar hangt. Het doet er niet toe wat je daarbij gelooft. Want er is bij dit gaan geen naartoe, alleen maar een blijven. Naakt en ontdaan. En alleen dat is wat jou staat te doen.
2: Kijk.
0: Ik merk dat het me weer emotioneert.
1: Ja, dat hoor ik vaker bij dit gedicht. Mij ook hoor.
0: Ja, ik heb het een paar keer gelezen.
2: Voor de luisteraars is het dan, dit gedicht staat morgen op de site van Radio Lely. Staat als gedicht van de week.
0: En ik heb me af zitten vragen, wat raakt me hier nou zo in? En dat is... inderdaad, van is dit nou de acceptatie van dit is de dood, het bootje dat je wegduwt, of is het ook die laatste zin, alleen maar en blijven, naakt en ontdaan, dat is wat jou staat te doen.
1: Mm-hmm.
0: Is dat je boodschap of is dat...
1: Boodschap, jij... En ik vind acceptatie een interessante term, omdat het... het hoort zo bij de taal die rouw... die om rouw heen zit. Fases van de rouw en zo. En eerst kan je het niet accepteren en daarna kan je het ineens wel accepteren. En dat boek van Roland Barthes, het rouwdagboek, dat was heel fijn om dat en hem meteen te lezen toen mijn moeder overleed. Omdat dat maakt echt korte metten met dat soort taal. Met rouwtaal.
0: Okay.
1: Fases en dat het allemaal goed komt en dat je het een plekje geeft. En je kent dat soort dingen wel.
0: Wat was het dan in zijn teksten waardoor je dacht, korte metten?
1: Nou, nee, hij staat zichzelf gewoon toe om kapot te zijn.
0: Ja.
1: En daar is geen oplossing voor. En dat schrijft hij op. En dat gaat hij dus ook aan. Zo. En dat is... en mijn ervaring is heel erg dat het... dat dat niet overgaat. Nooit. Je kunt er beter op anticiperen. Want in het begin is die emotie nieuw. Maar nu is die niet meer nieuw. Dus nu voel ik hem ook. Maar nu kan ik
0: gecultiveerd.
1: Nu ga ik niet huilen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat is niet omdat ik dat niet zou kunnen. Als ik zo even wegga en ik ga erin zitten, dan ga ik huilen. Wat dit gedicht denk ik is een poging om net als Bart zo gewoon in dat moment te zitten. En een van de dingen die ik zag in dat moment was, ja, dat is wel raar, want als je op iemand sterfbed, dan ligt iemand met zijn ogen dicht en dan ineens is iemand dood en dan is er op zich niks veranderd, maar er is wel iets veranderd. En ik moest meteen denken aan een soort van, als je een soort bootje zo, mm-hmm. zo duwt, zo afduwt in het water, dan gaat het. Daar moest ik toen meteen aan denken. Dat heb ik toen zo opgeschreven. Wat me deed denken aan een film van Jim Jarmusch, genaamd Dead Man, waarin een iemand die wordt aangezien voor dichter door een Indiaan, op zijn sterfbed in een bootje wordt afgeduwd op het op een rivier.
0: Ritueel ook.
1: Als een ritueel, ja, zeker. Ritueel. Ja. Ja.
0: Ik denk dat we even naar een muziekje gaan, maar we hebben het al een klein beetje over. Ik noemde het voordat we begonnen,
1: ja.
0: Een soort patchwork bundel. Omdat je.
1: Ja, het volgende lied is daar heel erg geschikt voor, ja, om het daarover te hebben. Klopt.
0: Nou, luisteraars, blijf luisteren, daar gaan we het zo over hebben, wat we daarmee bedoelen. Volgende nummer, muziek.

0: luisteraars. Wij praten nog steeds met Joost Bars over zijn onlangs verschenen bundel Toen ik je kwijtraakte. Joost, we hadden het er net al even over, hè? Dat deze bundel, ja, ik noem het een soort patchwork. Als je erboven gaat hangen en kijkt naar de structuur van deze bundel, dan is het bijna georchestreerd in de zin van, je gebruikt allerlei aanpalende discipline, zoals waar we dadelijk naar gaan luisteren. Een symfonie, een muziekstuk wat jouw gedicht heeft beïnvloed. Of een essay over klimaat. Of een schilderij. Al die dingen bij elkaar komen tot een soort patchwork. Kun je daar eens iets over zeggen, over die structuur? Hoe je daartoe bent gekomen?
1: Nou, de aanwezigheid van zoveel kunst eigenlijk, in dus muziek, essays, boeken, gedichten, dichtregels, in mijn werk. Dus dat is gewoon omdat ik daar de hele dag mee bezig ben.
0: Lijkt me
1: en zeven dagen per week. Nee, dat is mijn leven. Dat is mijn leven.
0: Maar hoe, in wat voor zin ben je daarmee bezig? Gewoon.
1: Ja, ik heb mijn leven daarin gegeven. Ik ben daar gewoon altijd mee bezig. En het is heel belangrijk voor me. En daarnaast ben ik een hele trage dichter. Die, die dus de hele tijd het gevoel heeft dat het niet lukt. En hoe kom je dan tot zo'n structuur? Dat weet ik ook niet eigenlijk. Wat er gewoon gebeurt is dat ik de hele tijd met iets begin. Met een boek of met een idee of zo. En dan halverwege of veel eerder nog strand ik. Of nou, een paar halve gedichten strand ik. En dan denk ik, dat is niks. En dan gooi ik het in een vuiltje en dan weet ik veel. En dan op een gegeven moment zei mijn uitgever van, joh, waar blijft het? Komt er nog wat van? En toen ben ik naar alles weer gaan kijken. En dan heb je een soort berg mislukkingen eigenlijk. En als je daar dan ineens een boek in ziet, dan is er een soort van natuurlijk verband tussen alles. Het is net als die zaadjes in de grond, weet je wel?
0: Ja.
1: Dus al die mislukkingen, dat zijn die zaadjes in de grond. En dan ineens komt het omhoog. En ik heb ook bij dit boek, veel meer dan bij de vorige, is dat ook, heb ik dat ook de hele tijd volgehouden. Dus ik heb heel veel gedachten gehad over, dit moet zo'n boek worden. Of het moet zo'n boek worden. Het is allemaal mislukt. Eigenlijk moest ik gewoon steeds elke week iets doen. En dan deed ik dat. En dan liet ik het weer lezen aan mijn redacteur. En zo heel langzaam kwam de structuur, dicteerde de structuur zichzelf eigenlijk. Tot het moment dat we de structuur hadden. En dan bleek er een enorm gat in het midden te zitten. En toen heb ik in één klap, gewoon op basis wel van allerlei andere mislukte stukjes, dat hele middenstuk geschreven. Dat kwam dan voort uit die structuur, weet je wel. En dat is, ja, dat is heel raar eigenlijk. Want ik heb en wat ik dus ook net wilde, is dat het geen lineaire bundel zou worden. Dus ik wil ook geen afdelingen. We zitten nadenken hoe je dat dan doet. Hè. We zijn uiteindelijk op die zwarte pagina's terechtgekomen.
0: Ja. Want we gaan dadelijk nog eventjes, als ondersteuning voor wat je net zei, het gedicht over die violisten.
1: Ja.
0: Het is een voorbeeld, hè, van hoe je dan een stuk muziek gebruikt in het vormen van je boek. En dan wil ik nog wel eens even wat horen over die zwarte bladzijde.
1: Ja, is goed.
2: Ja.
1: Hey, een van de violisten is zwanger. Hoe zal dat de uitvoering beïnvloeden? Is het eerste dat je denkt als het ensemble opkomt. Oh, de willekeurige gedachten die je hebt als je je hoofd bij de muziek moet houden. Ze zijn met zeven. Ze herhalen een tijd een patroon, net zo lang tot je voelt dat het geluid je als een mal omvat. Dan breekt een van hen daar met een zwier uit los door iets dat op die plek niet past te spelen. Dissonantie zoekt naar resolutie. Dus natuurlijk volgen alle strijkers één voor één. En zo ontstaat er weer een nieuw patroon. Een nieuwe mal die je omvat. Je denkt, zo zal het gaan. Totdat het niet meer gaat. Tot je je mal wordt uitgeslingerd en de weg kwijtraakt. Precies zoals je binnenkwam. Ging zitten op je stoel. Je moeder in je hoofd. De zwangere speelt door. De componist zit het ensemble voor. Het stuk dat gaat van mal naar mal. Maar hé, jij zit daar in de zaal gezwierd uit de gekromde ruimtetijd te zijn. Geen schelp die nog een tremor vat. Want zij die jou hiervoor je oren gaf, is niet meer hier.
0: Ja, prachtig.
2: Zo. Niet te lang stil blijven, hoor. Want,
0: Ja, ik weet het, want gebeurt er van alles hier. Ja. Nee, ik vond dit een heel mooi voorbeeld van hoe muziek... in dit geval van een Oekraïense componist, hoe dat zijn invloed heeft. En dan krijg je zo'n prachtig gedicht en zo vormt het zich dan. Hey, en wat ik me afvroeg, hè, je spreekt in dit gedicht over een dissonantie. En toen ik het gaat ook heel erg over je moeder, toen dacht ik, is nou de dood van je moeder een dissonantie die leidt tot een nieuw patroon?
1: Dat is een goede vraag.
2: We mogen niet te lang stil zijn.
0: Joost denkt even na, luisteraar.
1: Ik denk... Ja, waar ik moeite mee heb bij zo'n kenschets is dat het dan... Dan heeft die dood toch zin gehad.
0: Ah.
1: Weet je, dan zitten we weer in dat rouwpaleis van dus, hoewel het wel zo is dat het... Dat het natuurlijk goed is dat je... Het is goed om jou... Maar ik zit hier met mijn vader, maar ik wil dus zeggen... Het is goed om je ouders te verliezen. In de zin dat als jij je ouders niet verliest, dan verliezen zij jou. Dat is de enige manier om het te voorkomen. En dat is niet goed. Dus ik heb het gevoel dat die rouw die de dood van je ouders teweeg brengt... En je hebt een beetje oké, je ouders gehad, wat ik gehad heb... Dan is dat iets wat je voor je ouders moet overhebben. Hm. Jij bent degene die verdriet hebt, niet zij. Ja. Want dat is veel erger. Dat gevoel had ik heel erg toen mijn moeder overleed. En in die zin, misschien.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we daarop houden
1: ja.
0: dan.
1: Ja.
0: We gaan weer even luisteren naar een stuk muziek. Wat is het volgende stuk muziek?
1: Moet ik het aankondigen?
0: Ja, graag.
1: Nou, dit is Son Lux.
0: Ja.
1: Dat is een rare Amerikaanse band. Elektronica en improvisatie en zo. En die hebben een prachtige 3-dubbel LP gemaakt ooit. Die heette Tomorrows. En tijdens het schrijven van die middengedichtjes... Mm-hmm. Die kleine, toen ik je kwijtraakte gedichtjes... had ik de hele tijd dit lied in mijn hoofd. Omdat het is eigenlijk precies zo'n soort tekst.
0: We gaan er naar luisteren en er dadelijk over verder praten.

terugluisteraars bij de Dinsdagavondsalon. We praten met Joost Bars over zijn bundel Toen ik je kwijtraakte. Joost, we hadden het net, vlak voor dit prachtige lied, hadden we het over de structuur. Misschien nog even een

0: Dus als ik hem... Of wil je meteen doorgaan met...
1: Ja, laat, zal ik ja, er een paar mag, achter ja. elkaar doen?
0: Wat dat ook meteen.
1: Dat is...
2: We mogen niet te lang stil zijn. Ja. Vier op de
1: Toen ik je kwijtraakte, de vijfde keer... zag ik je liggen in je massief. Zag ik je nakende smelten nog niet. Ukianaktuk, Ukianaktuk, fluisterde je. Ik wist nog niet... wie van ons tweeën als eerste de weg van ontwrichting zou gaan. En toen ik je kwijtraakte, de 16e keer, was ik terug in de tuin, zag ik de zon opgaan en weer onder, bomen hun blaadjes verwerven en loslaten, een kater knagend aan het karkas van een vogel en een andere vogel, die om zich heen keek om te zoeken naar bessen. En toen hij ze vond, erop afging. Toekomst nog in zijn gefluit.
0: Ja, dit is inderdaad zijn aantal gedichten uit Toen ik je kwijtraakte. Uit de serie. Hoeveel heb je er geschreven?
1: Oh, meer dan in het boek staan.
0: Ja.
1: Ik denk een stuk of 30 of zo, zoiets. Misschien nog iets meer, maar ik weet het niet precies.
0: In het boek zie ik hier ook geen... lineaire volgorde. Het is niet zo dat na de vijfde de zesde komt.
1: Nee, het is het. Ik heb gebruik gemaakt. Ik heb gebruik gemaakt van een wiskundige reeks, de reeks van Padovan. Moeten mensen maar even opzoeken op internet. Als je dat googelt, dan kom je in Wikipedia en dan. Ik kan het niet uitleggen, want ik ben heel slecht in wiskunde. Maar dat levert een. Het wordt veel gebruikt in de architectuur en het levert in het beeld een soort van draaikolk op. Dus je krijgt een soort van, wat je net ook hoort... Ik vond het passen bij de bundel, dan net heb je gehoord... in dat gedicht over die over muziekstuk, die zwier.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is zo'n zwiep, weet je wel? Dat is ook een soort van ronde gooibeweging. Het is ook de beweging van de zaaier. Ik doe het nou voor. Mensen moeten maar... dat kan je natuurlijk niet horen op de radio, maar dat... Ja, er zit een soort zwiep in die reeks. En ik vond hem daar namelijk heel erg passen erbij. En het is ook een reeks die een soort middelpunt heeft. Dus daardoor wordt het ook niet lineair. Het gaat niet van A naar B, maar zeg maar, A is de kern. En dan gooit het allemaal naar buiten toe.
0: En je zegt eigenlijk van het, in al die gedichten gaat het over iemand die niet wil houden.
1: Nou, dat is één aspect. Ja, ik bedoel... Ik heb dit al heel lang, deze gedichten. En ik heb altijd. Mijn uitgever zei altijd van heb je nou wat? Heb je dan wat? Zei, ja, ik heb wel wat, maar ik snap het niet. Ik snap niet wat er over gaat. Oh, wat maakt het nou uit dat je niet snapt wat er over gaat? En ik heb heel lang volgehouden dat het uitmaakt. Dat het uitmaakt. En dan wilde ik ze niet laten lezen. Totdat ik heb dat verzet gestaakt. En ik weet nog steeds niet helemaal waar het over gaat. Maar dit is er wel onderdeel van. Ik heb een aantal soort gedachten daarover. Maar ik heb ze echt afgemaakt ook. Om door me gewoon bij de abstractie te houden en alleen naar het beeld te kijken. En godzegen de greep. Alleen naar het beeld te kijken. En het ritme misschien. Dus ik weet het ook niet. De gedachten zijn welkom.
0: Ik vind de beelden heel krachtig. Dat in het derde gedicht, of
1: de
0: derde keer, heb je het over... was jij in mijn keel blijft steken en ik kon niet meer eten... en ik werd mager, et cetera. En dan pak je dat mes. En dat in de keel blijft steken, dat is voor mij...
1: Ja.
0: Die emotie die je niet toe wil laten. En die je uiteindelijk met een mes toch los wil maken.
1: Ja,
0: in ieder geval mijn interpretatie.
1: Ja, dat is een heel mooie interpretatie. En zeer on the money, denk ik. Voor mij was het, voor mij dat beeld komt... Maar dan heb ik het over gewoon hoe dat ontstaat in de schrijfpraktijk. Gaat het heel erg over de tijd dat het gewoon niet lukte met schrijven. En wat ook een soort iets in de keel blijven steken is of zo. En ik denk ook dat het gaat ergens over de bereidheid om jezelf wat aan te doen... Of omdat je maar niet wil, iets ergens aan wil of zo. Dat zelfs in jezelf snijden. Niet dat ik dat doe, maar in het gedicht gebeurt dat natuurlijk wel. Dat er zit iets destructiefs in ook.
0: Ja.
1: Dat heeft, ja goed, dat hoort er allemaal bij. En tegelijkertijd

0: Ja, ik kan niet zeggen wat het betekent uiteindelijk. Nee.
1: Het is inderdaad wat je net ook al zei. Voor mijn gevoel wordt het steeds abstracter, hè, naarmate we in de bundel komen. En dat stuk over dat essay, welke was dat?
0: Ja, dat is het, met het vreemde woord Ubiyanaktuk.
1: Ja.
0: Dat is een Inuit woord. Uit een taal die wordt gesproken op het eiland Baffin. En het betekent zich vreemd en onvoorspelbaar gedragen. Maar het wordt dus steeds meer gebruikt. Niet alleen voor mensen of dieren, maar ook voor landschappen. En je hebt daar natuurlijk heel veel eeuwige sneeuw. Maar dat verandert steeds. Dat verandert steeds meer. Dat smelt. Dus landschappen die daar al eeuwenlang hetzelfde zijn, die zijn nu aan het veranderen. En mensen noemen Ubiyanaktuk, als ze dat nog niet kunnen zien in het landschap, maar het wel voelen. En dit heb ik uit een essay uit het schitterende boek van Tine Hens, Archief van Mogelijk Verlies, wat iedereen moet lezen. Dat gaat over heel veel van dat soort fenomenen die wij al verloren zijn. Die er nog zijn, maar die we al verloren zijn aan klimaatverandering, waar gletsjers er een van zijn.
1: Nou ja, je gebruikt het woord ontwrichting. Dat vind ik ook een heel krachtig woord. Over, nou ja, dat alles verandert.
0: Mm.
1: Ja. En denk ik dan ook je rouw.
0: Ja, dat is interessant. Ja. Je raakt in ieder geval ervarener in de rouw.
1: Ja, dat vind ik mooi. Je raakt ervaren in het omgaan met
0: de rouw zelf verandert, weet ik niet. Maar ja, het wordt natuurlijk een emotie die je gaandeweg. Denk je, oh, daar heb je hem weer.
1: Ik herken dat ook wel, ja. Hey, wat mij ook nog fascineerde, hè? Je zegt ergens in een van die gedichten, mama, het gaat over jou en eigenlijk kom je er nauwelijks in voor.
0: Ja.
1: Is dat nou zo?
0: Ja.
1: Ik voel haar in ieder gedicht.
0: Ja, dat is mooi. Dat hoop ik natuurlijk ook. Maar als ik jou nou vraag, wie was mijn moeder, dan weet je dat niet nauwelijks, denk ik.
1: Voor een deel wel.
0: Ik heb het gevoel dat het boek veel meer over mijn rouw gaat dan over haar. Het is geen, je hebt wel van die, het is geen portret van haar.
1: Nee, dat is waar. In die zin niet.
0: Het middenstuk een klein beetje. Maar echt maar heel erg klein beetje. Ja. Ja, en het, ja, ik weet niet, ik ben dat vaak tegengekomen in boeken van anderen die over moeders gaan. Een soort van onvermogen om dan de berouwde echt op te roepen. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Maar dat zal ongetwijfeld iets te maken hebben. Tenminste, in de bundel is de theorie, denk ik, dat de ogen niet kunnen zien waar ze uit voortkomen. Ja, dat is een beetje een omkering van wat Bart zei. Als je moeder wegvalt, dan valt alles weg onder je voeten. Is dit abstract?
1: Ja, maar dat is mooi. Ik zou zeggen, we hebben nog muziek. Doe nog een gedicht.
0: Ja.
1: Welke vind jij ook heel, illustratief voor bijvoorbeeld wat later? Wat ik zelf een hele mooie vind, is op bladzijde 61. Ik kan niet baren. Nee. Maar misschien heb jij een hele andere die je mooi vindt.
0: Nou, gaan we zo naar No One Is Lost.
1: Ja, als we de tijd nog hebben.
0: Want daar heb ik wel een passend gedicht voor. No One Is Lost van de Canadese band Stars. Dat is een soort discolied over sterven. Dat ze schreven terwijl in een ruimte, waarbij in de ruimte daarnaast was er een DJ aan het doodgaan. En dat bonkte de hele tijd, door de schrijfsessies bonkte de hele tijd die beat van die DJ doorheen. En als zij dat live spelen, dan is dat fantastisch. Want het zijn bijna een soort kerkdienst. Waarbij iedereen eigenlijk roept, we gaan allemaal dood, we gaan allemaal dood. In een soort van gezamenlijkheid, een soort schoonheid. Heel erg mooi.
1: En daar past dit gedicht bij.
0: Daar past dit gedicht wel bij, denk ik. Ja. Nee. Een gedicht op pagina 67 dat ik geschreven heb. Voor een vriendin van mij die helaas heel erg vroeg overleden is. Okay. Zij heet Sigrid Stroe. En dit is voor haar. Vanochtend kwam ineens het nieuws dat je er niet meer bent. Nu is de tuin niet meer hetzelfde. Je had hem moeten zien, de tuin, in deze maand. Er komen elke dag weer bloemen bij, alsof de wereld open gaat en alle kleuren opspuwt die ze in zich draagt. Ik herinner me het felle rood van je colbert, van je wandelstok het stijlvolle, je oogschaduw, een blauw dat ik ook nu niet thuis kan brengen. Toen je vertelde wat je lichaam droeg en dat ik deinsde, zoals ik denk dat je ze vaker hebt zien doen. Omdat het moeilijk is om je geen toekomst in te denken. Maar dat is omdat de toekomst niet bestaat. Er is alleen maar eeuwigheid en nu. En nu dat op dit plekje in de oksel van de snelweg waar ik even woon, de aarde, die al net zo stervend is, elke dag een nieuwe kleur opspuwt, denk ik dat jij dat bent. Omdat jij wist dat eeuwigheid is dat naar buiten komt wat er van binnen zit, totdat het niet meer gaat. En dan opnieuw, dan elders en opnieuw, elders en opnieuw.
2: Les conséquences vécues, répète et répète jusqu'au sommeil. Personne ne reste.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. De bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maand